is voel me vreed. Ze is aan me haaien, ze is aan me haaien. Farsa scherer, met kwaliteit, met kwaliteit. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo Assach. La la la la la la la la. Dem, wo sich keiner verhelfen, ist glick lach. La la la la la la la la la. Der, was kommt zu mir, hat Masel'n Glück. Der, was kommt zu mir, hat Masel'n Glück. La la la la.